terug. Je zal het met me eens zijn, ging het leven minder vlug. De auto van de melkman was ons enige gevaar. Dat is het mooie

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

King over a list is Norda.

Valt, de cinema niet openknalt, Janneke Maan maar niet ontploft en Jupiter niet neerploft. Een F-16 op onze kop, door de schuld van een verkeerde knop, een verdoemde engel of een meteoriet of een doodvermoeid.

niet openscheurt. Mijn ervaring is het graf insleurt. Met een beddenbak in slik verzinkt. Heel met een boel den duvel stinkt. Ik heb blind een architect vertrouwd. Mijn huis is bestort gebouwd. Een vunzig zootje kwik aan lood. Mijn kalf is blauw en mijn koe starrood. Het is wel komiek en artistiek. Oh, ze zijn doodziek van de chemiek.

Achter de koerier, met een hele berg bedrukt papier. Van het aanslagjaar en de achterstal, ze sneeuw heerlijk in mijn vel. Voor het kindergeld en de ziekenbond, voor de vulkarren en voor Max de Nond. Van de advocaat een heel verhaal en van de friks een procesverbal. Een koude douche, 's nachtens vroeg. Vadertje staat en nooit genoeg.

De rombeschofte zotteklap, de achterbak zijn papperlapap. Het geblaast geraasd een hoge krap, van boeven men een christuskop. Het gejang, de stang, de bucht en brol van de wereldbol, dat roverschool.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

I'm gonna stick on you like glue. Hallo en welkom in de West Express. We begonnen met King Elvis Presley. En deze is van Shocking Blue. The Mighty Joe. Blijf erbij voor een uur van de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Mighty Joe met een hele diepe stem, de bass voice. Je hoort de Shocking Blow. Ik doe mijn best om terug bij je te komen. Working my way back to you, babe. The Detroit Spinners.

0: We verbleven even in 1980 met de Duitser Roland Kaiser. En zijn grote nummer 1 heet Santa Maria. Met de tijdscapsule naar 1961.
1: Baby, baby.
0: Bobby Lewis.
1: You
0: got me tossing and turning.

Het charmante aan die hele oude platen is dat ze nog altijd linker en rechter kanaal gebruikte in die tijd bij de opnames. Zo dadelijk ben je terug met de Police. And every little thing she does is magic.

En dat hoorde je nog, Soleil Soleil van The Middle of the Road. En deze was van The Police. And Every Little Thing She Does Is Magic. Muziek uit Vlaanderen. Gene Thomas. Met Rock'n'Roll in Mijn Hart.

Gene Thomas met Rock and Roll in zijn hart. 1973. Mick Jagger and the Stones. En het mooie verhaal van Angie.

Via onze instrumentale van het uur belanden we in 1965. Daar komen we, Sanders Jam en de Pharaohs. Woolah, boolah.

Swinging on a Star, Spooky and Sue. Zo dadelijk ben je terug met een ouwertje uit 69, Tommy Rowe en Dizzy. Maar eerst nog Stevie Wonder. I just called to say I love you.

0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong om Stil te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeker.

dreams come true. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Dit is de ochtendshow na een heel lang weekend. Hebt u er ook zo van genoten? Ja, gisteren was het iets minder, maar

0: Een man die redelijk wat vrouwenharten kan sneller doen slaan. Enrique Iglesias en Bailando. Goedemorgen allemaal.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Hallo, ik ben Luc Steno en dit is mijn nieuws.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Erik de Valk.

Wat ben ik blij dat ik dat mag zijn. Your favorite waste of time. Dat is de ochtendshow. Elke dag vanaf 7 uur doen wij dat hier met veel plezier bij Radio Memory. Ik heb eens kijken, Eruption die er aan komt. En ook de nieuwe van Patrick Samples. En we hebben een nieuwe artiest die zijn moment gaat krijgen. En dit zijn de Bengals.

Onze discobal stond weer lekker te blinken in deze party van Eruption hier bij Radio Memory. Op deze maandag 4 mei met Baby Rexha.

0: again. Hebt u wat een fijn weekend achter de rug? Ja, het was zalig. De 1e mei natuurlijk. Lekker zonnetje. Zaterdag viel het ook nog mee. Maar zondag, die gaan we best gauw vergeten.
1: I love you, baby.
0: Ik heb de nieuwe Patrick Samples die eraan komt. Hier bij Radio Memory natuurlijk.

0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

We hadden ons knuffelmomentje nog niet gehad. En daar heb ik er nu werk van gemaakt. Nika Costa, On My Own. Zo dadelijk maken we bekend wie dat zijn moment.

is een Jive Talking. Lekker om die discobal nog eens lekker te zien blinken. Opgevoed door mijn charmante assistente. Liam Rimes natuurlijk en Can't Fight the Moonlight. Wie gaat zijn moment krijgen? Het is een artiest die al meer dan 50 jaar op de planken staat. En dan hebben we het over Salim Segers. Hij krijgt die ganse week zijn moment. Hij heeft een paar jaar geleden zijn jubileum gevierd, zijn 50 jaar. Aan zee, tot zo, na nieuws en weer.

0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

de ochtendshow. Net zoals u, want u bent er ook elke ochtend bij. Dan krijgt u dat abonnement sowieso van ons. Gratis voor niets. Ja, ja. Goede gang en big fun. Dus straks een primeur op de radio. De allereerste keer op de Belgische radio. Een duet van twee topzangers uit Nederland. Straks vertel ik u er meer over. Wat verder muziek voor jullie. Uit de film Footloose. Bonnie Tyler. Hold it out for a hero. Goedemorgen.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.

in de ochtendshow. En we gaan onze discobal nog eens lekker doen draaien. Hij werd net lekker opgeblonken door mijn charmante assistente met dat magische doekje. Ja, ja. En het was nodig voor deze auto-one. En hands up en zo gaan we naar die primeur van

gehad vandaag. Ons knuffelmomentje. En de eer was voor Phil Collins. Met dat mooie. Take a look at me now. Voilà. We gaan het zo bekendmaken. Over die primeur, over die twee bekende Nederlanders. Die gaan samenwerken. Eenmalig, maar het wordt een prachtig dubbel. Al zeg ik het zelf. Ja, ik heb het net beluisterd. Het is om een beetje die primeur te kunnen in te leiden. We gaan het zo bekendmaken. Na Dr. Alban.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Goedemorgen. René Vroger en Waylon Drenet en hoe de liefde gaat. Een Belgische primeur hier bij Radio Memory. En nu mag er eens een

0: Bedankt dat u weer deze maandag bent met mij opgestaan. Ja, vrienden, ik heb nog een mooi moment. Morgen zijn we er terug natuurlijk. Een duet met Salim Segers en Steve Tierens.
1: Jij leek een vogel voor de kat.

0: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
6: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong om Stil te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.
7: Zeg het.

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

goedemorgen. We zijn alweer maandag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met Hilary Duff. En wake up, wake up. Als het nu nog niet gebeurd is, is het de hoogste tijd om een beetje te wakker te gaan worden. Maar we gaan de grootste hits gaan draaien. Zoals je van ons gewoon bent. Tijd voor Ten Cecilie. En I feel the love.

0: Yes!
1: Babbelaars!
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wanneer? Maar dat is vrije Godzijdank. Voor zo'n lange dag.

we kunnen hem blijkbaar niet meer wegdenken. Deze Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Ik zal ook niet weten hoe het komt, maar dat moet daar eens de gevolg zijn natuurlijk. En hoe het zit, ja, wie zal het ons gaan zeggen? Misschien de Romeo's. En ik zag jou maar even. Het is maar voor te zeggen, hè.

0: Nou, het was even terug naar 1983 met deze van de Flock of Seagulls and The More You Live. En die stevige vaststelling The More You Love. Het was van die leuke muziek. En van 83 gaan we naar 76 met een heel ontroerende plaat. Daar heb ik er over eentje van Gerard de Vries. En hij heeft het over Voor Niets. Luister maar naar dit verhaal.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles.

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

even aan vervlogen tijden met deze van de Vicky Carr en You Don't Have to Say You Love Me. Trouwens, een van die poplijsten nummers uit de jaren 60 natuurlijk. En nu tijd voor Demi Lovato. En we krijgen een heart attack. Hopelijk niet echt, maar je weet maar nooit.

het is zo'n beetje een speciale versie van deze Girls Wanna Have Some Fun. Hey now, Cindy Lauper, die gaat nooit veranderen. Ik zeg altijd, laat die maar doen. Die komt wel terecht. Of zou het toch moeten terechtgekomen zijn, want ja, het is er ook eentje uit de jaren 80. Hè. En we blijven zo'n beetje in die periode van de jaren 80. Ken je nog deze van Claude Barzotti? En die heeft het over

Ja, ik blijf het eraan, we gaan hem nooit vergeten, deze Paul Severs. En little darling. Daarmee verdween hij nooit uit onze hitparades, bleef hij altijd stabiel en een plaat te maken natuurlijk. En bleef er altijd over Paul Severs toch een beetje verteld worden. En wat dacht je nog van deze Lost Frequencies en Nathan Nicholson? And So Much Beauty.

Ja, het was trouwens ook een one-hit wonder, deze Dream. And the things only get better. Kan alleen maar beter worden. Heb ik ook altijd geleerd. En soms ging

0: Ziezo, dit was het weer voor deze maandag. Ik ga de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer op je favoriete radio. En ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van ABBA. En inderdaad, die money, money, money. Tot morgen.

0: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede, op linkeroever, en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven. Dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

0: 하여튼 끝에 끝에 ja, I'm back to the border. Even hard redden, maar goed, voor je het weet. Lekker, hè, die grensovergang, vrienden. De grensovergang naar lekkere muziek, daar gaat Amerika.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Leutje van Hoijten.

was mijn vriend met een aap. Had die geloof ik ook thuis. Niet alleen apen, maar ook kinderen. Totaal ander verhaal natuurlijk. Maar goed, ik geloof daar geen bal van. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Terug op de radio waar de plaat thuis was. Zo, lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Hoe het eens klonk, zo klinkt het nog steeds op de radio. En wel in de middel of de roadshow.

Wat een ster, wat een held. Wat heeft deze man, die Hans van Meulen, al veel moois gebracht met zijn Sandy Coast. Voornamelijk in de jaren 70 en begin jaren 80, die Eyes of Jenny, vrienden. En dat terug op de radio in jouw middle of the road show. Zometeen iets fijns voor achter de keuken voor de een. De fijne van achter de keuken gereden zit eraan te komen. Vanuit de katakomben. Hallo, vanuit de katakomben. Ja. Ergens onder in de bierkelder. Nou, vooruit. Wim, dek de tafel maar vast. Samen met Anja.

0: Nederlandse groepje. Erasure. En Sometimes. Dankjewel voor jullie optreden, heren.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Af en toe verlang ik wel eens weer terug naar zo'n heerlijke natte avond. Oftewel een bruiloft. Maar hoe ging dat in de jaren 60?

voor het eerst op tv zagen, dachten we, hé, leuk, zo'n carnavalsoptocht. Ja, geweldig. Nou, het ging wel lekker hoor. Met de bekende Village People. Why, oh, gladde jongens. Ja, tuurlijk gladde jongens. De YMCA, de Young Men Christian Association. Rob Oud, erg bedauwen. De man, hou meneer. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Was vandaag de fijne wachten.

Schön mit aus Deutschland. Jawohl, die Silver Quint in Get Up with Boogie. Stond op 3 april 1976, 7 weken al reeds in de vaderlandse hitlijsten. Het stond ooit op nummer 6 in de juist inderdaad misschien wel de enige echte Nederlandse top 40 uit die tijd. Weliswaar is in de middel of de roadshow, via lange palen en digitale kanalen. Fijn dat jij erbij bent. Dit zijn de Hollies.

0: Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: Oh, zo mooi vorige avond, Jurkje. Het was augustus, zomerrust van 1978. Andrew Gold was de artiest. Aan de wereldhit waren we trots. In de Lage Landen, natuurlijk. Ook bij ons, maar ook verder buiten.
1: Ja, toch?
0: Oh, wat zeg je? Nou, volgens Wim de G. En tot

0: DJ's. In de middel of de roadshow met I Love Her. Natuurlijk. Nou, kennen we de shorts nog? Ja. Nou, daar was er ook een, hè?
1: Eén grote zomerhit.
0: In 1983.

Wind and Fire, Boogie Bonneland. En toen waren de dames helemaal alleen in Turkey. Wat een schoonheid. Best of My Love was tevens even de laatste in de Middle of the Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen zijn we er weer. Maak er nog een leuke dag van. Leuke voortzetting. En bedankt voor het luisteren.

0: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven. Dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg het.

We draaien de snap, de vuurste lijst, de Turnerie. Maandag 4 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En daarvoor hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week van Sammy Moore. Te jong om stil te zijn. Dat is de nieuwe hitskijf voor deze week van onze Sammy Moore. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Hier in Pajottegem Galmaarden. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Met nu een nummer van Elvis Presley en The Wonder of You.

een van de grootste successen van de twee Belgen, Lena Lena. We gaan richting reclame hier in ons programma. Gaan we doen met Palanca, Tonight, My Love Tonight. En dan nog eentje van Shelly, I Love Bizarre.

van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

mooie single als deze van Ace of Base, Beautiful Life. De beste muziek je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Wereldwijd draaien we de beste muziek op het beste moment. 7 dagen op 7, 24 of 24 uur. Ja, we moeten eens maar een keertje proberen, want op het gebied van radiomaken zijn we echt de feestvarkens geworden. Hè? Ken je deze? Status quo, whenever you want, whenever you need.

ook een hele mooie single van deze André Hazen Jr. Leef. We gaan stilzaal richting reclame hier op deze maandag 4 mei. Gaan we doen met Denzel Pump It Up. En dan nog eentje van Marion Rosenberg. Ik ben wie doe.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Duitsstalige plaats hebben we vandaag ook meegebracht in ons programma hier op deze maandag 4 mei. Freddy Breck, Überall of the World hier op de radio. Oh, we gaan er een beetje tempo in brengen, hè? Ja, moet kunnen. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Radio Memory moet je met je meenemen. Met nu de dansversie van Alleen. Goedemorgen allemaal.

We draaien nog Poco Loco Gang en de Poco Loco. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur, want dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze van Xandy en One Life.

0: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

zou er bijna stil van worden van zulke platen. We draaien de versie van Luke Jones uit Nienhoven. Met deze mooie single op deze maandag 4 mei. Ik neem je mee tot 1 uur. En dit tot aan onze Rudy van Brussel. Want ook hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory. Op deze maandag uiteraard. We gaan eentje draaien van Shakira en Waka Waka Waka.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze maandagmorgen hier bij Radio Memory in Panjottigem Galmaarden. We draaien de Culture Club in de tijd onder Boy George en Carmen Chameleon. We gaan een draai van Culture Beats en Calling Mr. Veen. Dan draaien we nog net voor reclame.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Was er eentje uit vervlogen tijd, 1973, Bobby Prins en de Kleine Prins. Toen waren we 4 jaar jong, wat gaat de tijd heel snel. Blijven ze maar doordraaien. Jody Butcher, Can't Be With You Tonight. Je moet geen schrik hebben, hè? Ik blijf nog bij jou tot 1 uur, tot aan Rudy van Brussel. Met ons programma Aan Tafel met Tony van Meveren.

Hele mooie single was deze van Chris Norman en Suzy Quattro hier op de radio. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Nunca, de Movie Train. En dan nog eentje terug in de tijd van Kate Bush op de radio.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app. De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ook een geweldige discoplaat terug in de tijd. Peter Kent, It's Real Good Feeling. En ons programma aan tafel op stil is aan ten einde, want ook onze volcollega's hier al toekomen. Rudy van Brussel, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft er veel zin in en ziet er heel goed uit, hè. Dat is er eentje van Patrick Colway en Jill Vester. Do you wanna funk?

Garfunkel draaiden we met Bright Eyes. Het liedje van de konijntjes was het voor vandaag op deze maandag 4 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Rudy van Brussel met zijn programma. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne maandag namiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En dit voor een nieuwe aflevering van ons programma bij Radio Memory in Pajottenhem-Galmaarden. We gaan draaien met deze. De groetjes en graag tot morgen. Eetje na.

0: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeg.

0: This is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Rudy van Brussel.
3: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo? Door het feit dat ik

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is er hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: nog zo hard.
1: Het is weer maandag, tijd om hits in te mixen in de hitmix, zou ik maar zeggen. Wij zijn alvast gestart met Willem Vermanderen met Laat Me Maar Lopen. Dat gaan we zeker doen tot en met 3 uur. En hele mooie plaatjes krijg je hier op Radio Memory. Onder andere deze van Perry Como, It's Impossible. Hier is niks onmogelijk.

0: just impossible, impossible.
1: Dit blijft een zeer mooie plaat, Perry Como met Is Impossible. En ik denk dat mijn volgende plaat een beetje kraakt.

Ze waren vooral bekend uit de jaren 70. BZN, ofwel beter gezegd, band zonder naam. Want ze wisten eigenlijk niet hoe dat ze hun band zouden eigenlijk willen noemen. Dus hebben ze dat dan maar zo gedaan en met succes. Liefde, is dit echte liefde? Dat zullen we even vragen aan Alison Moye. Wat mij betreft krijgen jullie zeker de liefde door de radio. Goedemiddag.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

zevenjarig geluk of ongeluk, dat laten we toch even in het midden. Deze Bonnie Sinclair. Ons volgende liedje is eentje van Ariana Grande. Dangerous Woman. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Want als ze gevaarlijk is, blijf ik liever volledig uit haar buurt.

versie, deze Billie Jean van Nathan. Een versie uit 2026. Al had ik het niet gedacht dat er nog nummers zou van gemaakt worden. We gaan even de kroonstijl op en dat doen we samen met Frank Sinatra. The best of everything. The best.

Wat gaat een uur toch heel snel voorbij. She's Gone van Nelson Morey. We zijn nog helemaal niet weg, want zo meteen na twee uur gaan we verder met het tweede deel van de hitmix. En I hate it, but I love it. Dit is Elektra. Tot na twee.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
4: U komt toch ook?
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

0: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. 10 anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Rudy van Brussel.

zijn alvast gestart met een geweldig nummer van ABBA met Honey Honey. Jullie zijn dat zeker en dat blijven jullie ook. En we gaan verder met een mooi nummer van Slons, die van ons. Zeg, lacht is normaal aan de andere kant van de radio. MUZIEK

En we hebben mooi gelachen met de slons die van ons lach Norma. Deze kent u alvast, al kenners van Coldplay, The Scientist. Ik zou zeggen, geniet van dit nummer.

Dit nummer van Eternal is alweer geleden van 1996. En deze veel langer van 10cc, Dry Clock Holiday. En ze weten nog niet van ophouden van optredens, want op 13 juni 26 dit jaar uiteraard treden ze op in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. En ik vermoed dat er nog enkele

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Radio Memory.
1: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

0: hacerte tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Als je van dansmuziek houdt, dan zit je zeker goed bij Radio Memory. Met deze van Taka Bro van Takata. En we gaan in de stijl blijven. En dat doen we met het volgende nummer. In the Night van Daydream. Dagdromen? Dat kunnen we zeker altijd eens even doen. Maar we moeten een beetje ook bij de realiteit blijven. Dus ik zou zeggen, als je niet kan stilzitten, gewoon dansen.

betreft valt er altijd iets te beleven. Zeker in het weekend, want dan gaan veel mensen drinken. Daar gaat trouwens onze volgende plaat over. Zopen, zopen van Catastroof. Als je wilt drinken in het weekend, alcohol en dergelijke, dat kan, maar kruip dan zeker niet achter het stuur, want het is al zeer gevaarlijk genoeg. Ik zou zeggen, als je drinkt, laat je rijden.

0: toornig en ijs hier, die maitongs onderzocht. Die vink bezinkt ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: vaai ik in bloed.

0: watching it, those would be like come on.
1: Zorpen, zorpen, daar kan ik koe, daar kan ik geen.
2: Ik denk dat er genoeg gedronken is geweest, zuipen, van catastrofe. En je zal misschien beter een stukje chocola eten, want jouw hart is net als chocolade. Dus ik zou zeggen, smelt niet in de hand, maar wel in de mond.

We hebben al heel wat dansplaten gehad hier in de Hitmix. We gaan een beetje ook rustig aan doen, want we gaan muziek spelen uit 1977. En dat vanuit de film Grease met Olivia Newton-John en John Travolta. Toen kon je nog de film 2 maal achter elkaar zien en je hoefde de zaal niet uit.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

De hitmix, die zit er weer zo goed als op. En we hoorden net over van ik met Gentle Storm. We eindigen onder andere met deze van Chris Morton. Je weet wel, onze Gentse politieman die meedeed aan Idol. Hier is Promise.

0: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque-monsieur-avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque-monsieur-avond van KFC MZ Tollenbeek in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
5: Zeg,

0: heb toevallig gisteren nog eens naar de film Smokey and the Bandit gekeken met Burt Reynolds. En ja, die fantastische wagen daarin natuurlijk, hè, die Trans Am. En dit nummer is me blijven hangen, dus ik dacht van laten we het programma er maar mee openen. We hadden nog eens niemand minder dan Jerry Reed en Bill Justice in Westbound and Down uit die soundtrack van Smokey and the Bandit. Fijn dat je luistert, dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Daarmee is de toon ook alweer gezet voor deze aflevering van Muzikatief. Ook dit uur weer onze gebruikelijke ingrediënten. De grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks trouwens ook ons nummer 1 hit feit, onze 2-in-1 hit en onze vriendenvinding. Kortom, het wordt weer gezellig druk. Met nu deze jongens hier. The Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

Ik kan me best voorstellen dat er luisteraars waren die ze net de radio een heel klein beetje harder gezet hebben. Hè. We zaten terug in de jaren 60 met Lulu. Lulu en The Lovers. En shout. En dit is Kylie Minogue.

begon haar carrière in de reeks Neighbors. En ja, ze werd opgepikt door Stock Aitken en Waterman. Net zoals haar collega Jason Donovan trouwens. Waarmee ze trouwens ook een duet heeft uitgebracht. Kylie Minogue in deze aflevering van Muzikatief. En Put Your Hands to Your

Becky Bell, Stepping Out Tonight. Het was voor haar een dikke hit in 1992. De opvolger, I'll Never Know. Hij heeft nooit echt veel potten gebroken in de Europese hitlijst. En dat is eigenlijk best wel jammer. Ja, het is wat men noemt een eendagsvlieg. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1996. Toen scoorde Gala een dikke hit met Freed From Desire. In 2009 deed FTW samen met Suzy het nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit van vandaag. 2-in-1.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghetti-festijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Muzikatief.
8: De kortste weg naar 5.

0: Het is dus wat anders hè, dan de gewone singleversie. Dit was de live versie van Level 42. En blijkbaar hadden ze toen ook het warme water uitgevonden. Hè. Fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief. De grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer komen eraan. Wel, nu keren we terug naar de jaren 70.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: Dat doen we met Jens Scooter, die samen met Arno destijds TC Matic oprichten. Ze zijn er beide niet meer. Dit is Gimme What I Need.

0: Belgische punk van de bovenste plank, Tien Scooter. En een van de vele hits die ze scoorde destijds, samen met Arno Hintjes. Dit is Lou Bega, Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: tijdje geleden deden we met de jongens mee aan een muziekquiz. En een van de vragen die in die quiz voorkwam was van noem alle vrouwen waarover Lou Bega het had in het nummer Mambo No. 5. En het waren behoorlijk wat, eerlijk gezegd.
1: Mike Dupré.
0: Ondertussen is Paul er komen bij zitten, ietsje later dan gewoonlijk. Het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij heeft het over die grote hit van Neil Diamond van weleer, namelijk Cracklin' Rosie.
2: Nummer 1 hitfeit.
3: Neil Diamond is een succesrijk Amerikaanse zanger. Hij schreef onder andere I'm a Believer en A Little Bit Me, A Little Bit You for the Monkees. Niet veel later brak hij zelf door. Vanaf 1970 tot begin jaren 80 komen we hem regelmatig tegen in de hitparade in Vlaanderen. Slechts met één single, en dan is het nog zijn eerste, komt hij op de eerste plaats in de top 30. In het voorjaar van 1971 staat Neil Diamond met Cracklin' Rosie op 1 bij ons.

je naar de grootsteden met vakantie gaat deze zomer, dan zou je ze ook nog wel kunnen zien. Die mensen die op straat leven in een box. Een kartonnen doos met andere woorden. Are we living in a box? Dit was Living in a Box hier in Muzikatief. Nu terug naar de jaren 60. Doet de Norman Greenbaum. Dat is een monsterhit van weleer. The Spirit in the Sky.

0: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Ivan Plettings.

ronddraaien. Bij ons mag je dat natuurlijk wel doen. Hè? Maar zolang als je niet aan het stuur zit en je niet moet draaien, doe het dan liever niet. As what, and don't turn around. Maandag 4 mei zijn we een nieuwe editie van deze driver's seat. Die zit er aan te komen. En we hebben het effectief meegemaakt. Het bestaat nog. Regendruppels die uit de atmosfeer naar beneden vallen. Het was werkelijk fantastisch om het te zien. Oké, eventjes serieus nu. Nee, we waren wel heel tevreden dat er eindelijk terug een beetje regen mocht vallen op ons Belgenlandje. In dit programma, in deze driver's seat, heb ik Mariah Carey klaarstaan. Ook Agnetha Fältskog met Wrap Your Arms Around Me. En deze Rosala. Are you ready to fly? Absoluut, wees maar zeker.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie.
3: www.home-solution.be.
2: Bel gratis 0800 26 004.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Ivan Plettings.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. En ik heb daar trouwens ergens ook een prachtige live versie van. Moet ik binnenkort misschien wel eens draaien. Die ze dan speelde liever op de piano. En ook nog tevens zong bij de Kennedy Center Honors. Speciaal voor Carole King die die plaat schreef. Ik heb ook nu ondertussen Belinda Carlisle met Circle in the Sand. En dat ga ik je misschien wel kunnen doen als het weer terug een beetje...

Het goede leven, dat is iets wat wij hier met veel plezier elke dag beleven bij Radio Memory. En bij mij is dat van maandag tot en met vrijdag in deze driver's seat. En ik heb misschien wel goed internetnieuws. Want Proximus, Fiberklaar, Wire en Telenet hebben namelijk hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere uitrol van gigabitnetwerken in Vlaanderen. En daarmee komt een effectieve samenwerking weer een stapje dichterbij, al moeten de toezichthouders nog wel groen licht geven. Het doel is duidelijk: sneller internet naar meer Vlaamse gezinnen en bedrijven brengen, zonder dat straten onnodig vaak worden opengebroken. In plaats van overal apart hun eigen netwerk aan te leggen, willen de telecomspelers in bepaalde gebieden efficiënter gaan samenwerken. De nieuwe overeenkomsten bouwen voort op een eerste afspraak die al dateert uit juli 2024. Sindsdien zaten de partijen samen om de samenwerking concreet uit te werken. Ook de Belgische mededingingsautoriteit en telecomwaakhond BIPT werden daarbij betrokken om te verzekeren dat andere instanties eerlijke toegang krijgen tot de netwerken. De samenwerking geldt niet overal op dezelfde manier, want in gebieden met een middelmatige tot zelfs lage bevolkingsdichtheid zouden Wire en Fiberklaar Fiber to the Home netwerken aanleggen. Proximus, Wire en hun wholesale klanten zouden daar vervolgens toegang toe krijgen. Laten we hopen dat de deal rond gaat zijn, want het zou toch wel eens nodig zijn op sommige plaatsen om het internet te verbeteren. En muziek is ook speciaal en daarom wil ik ook nog eens JD draaien. Music is so special.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Groove is in the heart. Absoluut, bij ons is dat hier natuurlijk altijd wel het geval. Delight. En dat is ook al richting 5 uur dat wij trekken op deze maandag 4 mei. Met straks gaan we dus ook nog wel iets dieper gaan ingaan. Zo is het, maar ik krijg weer niet uit mijn woorden vandaag. We gaan dus effectief naar de weerkaarten gaan kijken. Dat doen we dus straks in het tweede deel. Dat wou ik zeggen. Het is gelukt, zowaar. Amai, amai, amai. Deze ook nog een hele mooie om mee af te sluiten. Het eerste deel. The Two Brothers on the Fourth Floor en Mirror of Love. Tot straks.

0: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
9: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
10: Zeg het.

hallo van de andere kant, want dat is bij ons ook wel zo. Wij zitten hier in de studio en jullie zijn aan het luisteren. Kijk, dat is wel heel mooi natuurlijk om zo het tweede deel te mogen beginnen van deze driver's seat. Adele en hello. En ik heb straks ook iets dat we twee keer gaan doen, namelijk en Lee. Ja, dat is al een klein tipje van de sluier dat ik geef. We hebben ook nog bijvoorbeeld ATB. We hebben ook nog deze klaarstaan. Drum Theater en El Dorado. We zijn betrokken met het tweede deel.

deze enkele hit. En Lee en two times. Voilà, ik heb het ook twee keer gezegd. Kijk, ja, kon het niet laten. Het was een binnenkoppertje. Straks heb ik ook nog Capella na de commercials klaarstaan. Maar stoppen, dat doe ik ook nog niet met deze ATB. En

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

brengen er weer beweging in met deze capella en Move On Baby. En het werd ook wel spijtige realiteit bij een luidspreker ooit in het Koning Boudewijnstadion. Die ontplofte door die stevige bas in deze plaat. Ik wou het nog maar even meegeven. Straks geef ik ook het weerbericht mee. Ja, dat komt er natuurlijk altijd aan, zo omstreeks 6:30 na Shooting Party. En deze Phil, Fearon en Galaxy.

We kregen ook nog eens Shooting Party en Safe in the Arms of Love. Ja, natuurlijk, de armen des liefdes. Dat is altijd wel heel leuk om daar natuurlijk in te verkeren. Gaat dat ook zijn op het gebied van het weer? We gaan even kijken. Vanavond en vannacht regent het nog op vele plaatsen. In het centrale deel van het land is de regen soms nog vrij intens en kan zich eventueel wat uitbreiden naar het westen. Dit kan tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden leiden, zo is het. Verder ontwikkelt er zich in het noordwesten en het centrum ook laaghangende bewolking, waardoor het zicht soms beperkt zal zijn. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen verwachten we vooral in het centrum en in Hoog-België veel wolken met perioden van regen of buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen in de Ardennen. Over het noordwesten van het land daarentegen is het vaak droog, met vooral na de middag aan zee kans op enkele opklaringen. Ook behoorlijk fris met maxima tussen 11 en 16 graden. Woensdag ook vaak zwaar bewolkt van het centrum tot het zuidoosten, met perioden van regen of buien. In de namiddag wordt het wel droger, maar bij tussenpozen kan er nog steeds wat lichte neerslag vallen. Over het westen en het noordwesten blijft het de hele dag mogelijk droog met veel wolken en enkele opklaringen. En het is nog altijd fris tussen 8 en 14 graden. Donderdagochtend verschijnen er in vele streken brede opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft er nog wel een beetje ochtendgrijs hangen. Overdag wordt het vrij bewolkt met over het westen en het noordwesten meer kans op zon en temperaturen tussen 9 en 16 graden. En het blijft overwegend droog, misschien op een klein buitje na. En nu een foute plaat van André van Duin, namelijk Grote Voeten.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
2: Geniet van heerlijke crocs, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

Hoeveel kost de vis? Ja, dat zal afhangen van welke vis je juist wil aanschaffen en wil gaan verorberen met Scooter en How Much Is The Fish hier. Het loopt op zijn einde, deze driver's seat. Nog straks veel plezier hier bij Radio Memory. Komt nog wel heel wat leuke muziek aan en programma's. Ik wil afsluiten met nog eens Bananarama. Die hoort zeker wel heel af en toe mijn playlist thuis. Deze Venus. Tot morgen.

0: treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Hilde Bruineel.

Hoe leuk zou dat zijn om een keertje te mogen vliegen, Machiavel en Fly. We zijn vandaag maandag, even kijken, 4 mei alweer. Wat vliegt de tijd toch? Ik dacht dat hier een vliegtuig passeren, maar wat is het niet? Een hele mooie plaat. Welkom in de muziekdoos. Ik ben er tot en met 8 uur. En dan krijgt u onze Johan de Radioman. En wat gaan wij doen vandaag? Vooral veel plaatjes draaien. Geen verzoekjes, die zijn vanmorgen bij Rudy en Irene. En nog op vrijdag, zaterdag en zondag een beetje andere, ja, programmatie gaan we doen. Hier is Rod Stewart en Baby Jane.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

goeie verhaal van een vrijgezel van Benny Nijman. En de vrijgezel die gaat pas slapen. Deze is er eentje van Sanseveria. Het is een beetje ja, op zijn Galmaerts of Tollebeeks of op zijn Jaris eigenlijk. Een testgedoen.

0: woman, dan mis ik dat geel spel. Allee, toe, nog een bis, laat ons nog een keer dansen. Hoeveel keren heb je dat gezet? Maar na is tijd, met zoveel spijt, want het is gedoe.
1: Het is gedoe.
0: We stoppen even.

0: Orvar en merci. Want naast het echt gedoe. Salukes.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android. Radio Memory.
8: Goeie avond.

En ik vraag er onze Rozeke, deze van Luc Steno. En wat blijft er over? Wel, nog veel muziek, hè, Rozeke. En deze werd aangevraagd door onze Geert. Het is meteen de lange versie, want hij wil de remix, de 12-inch mix. En dat met Born to be Alive. Welkom bij Radio Memory, nog tot en met 8 uur. En dan krijgt u Johan de Radioman. MUZIEK

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts 16 euro.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van 5 euro. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Zeg me, wie heeft op deze plaat nooit gedanst? Ik denk dat er heel weinig mensen zullen zijn. The Eagles en Hotel California. En onze Mathieu Terijn, die scoort ook goed de laatste tijd. Hij heeft een nieuwe plaat uit. De Nacht in Amsterdam. Welkom bij Radio Memory, nog tot 20 uur. Mijn naam is Hilde en we zitten...

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Ja, ja, ik kan de jouwe zijn vanavond. Daar gaat onze telefoon weer, maar we gaan heel even oppakken. We gaan de klok van 6 verlaten. We gaan naar 7. Hier is Petula Clark. Why?

Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritiek.

0: kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong om Stil te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeg.

0: Copacabana. Ondertussen zie je onze chef de vedette, die is binnengekomen. Onze Johan, de radioman. Goedenavond, Johan.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ah, is dat in vorm?
1: Ja, beter dan twee.
0: Want ja, beter dan twee, zegt hij. Maar. Onze Franske die belde daar straks en die vroeg een plaatje van Jan Blok. En waarom bel je me niet? Ja, Franske, ik wil geen lappen krijgen van uw vrouw, hè. Maar jij mag me altijd bellen, dat weet je. 0266 99 660. Dat is ons telefoonnummer.

0: Blok aangevraagd door ons Franske.
1: Mijn hart roept.
0: Ik hoop dat hij ervan genoten heeft.
1: Jij hoort het niet.
0: Ja, ik hoor het wel, maar ja, ik mag het niet doen, hè. Jan Blok, waarom bel je me niet? En de volgende is aangevraagd door onze Daniel. En die zegt, geef er dan maar een beetje lappen op. Eentje van de Rubens. En wij doen de jukebox jive. Toet, toet, toet, bedoel dat. Zijn die vorm, Johan? Ja. Ik ben wel in vorm vandaag. De stem is terug, jong. Haha. Kunnen we weer roepen, brullen en meezingen? Gaan we zo dadelijk ook doen. Met Roy Orbison en She's a Mystery to Me. Na de reclame krijgen we onze eigen Jeremy Casalet en Sifflé sur la colline.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

onze Jeremy Casale was dat en Sifflé sur la colline. En deze plaat werd aangevraagd door onze Rudolf. Een prachtige van Wiltura.

state of panic, zou je kunnen zeggen. Dat was Dals de Muren konden praten. Een prachtplaat en een favoriete plaat van onze kameraad Den Rudolf en mezelf. En dan een hele mooie dommel. Werd ook aangevraagd een plaatje van Ambidance. En ik mocht kiezen. En ik heb een keer voor deze gekozen. Lieve Kevin. En morgen kan je bij Rudy en Irene weer je wensen live op de antenne doen. Een beetje de nieuwe uurregeling erin zetten, hè jongens. Hier is hij.

Johnson en Bedens en Salukes en Messiekes. En de volgende is speciaal voor onze Rudy, want die had vroeger een heel mooi plaatje voor mij gekozen. Het was er eentje van Jelle Dis. En ik heb zo genoten van mijn kop tot aan mijn puntje, puntje, puntje, Rudy. Reminder.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Helemaal totaal uit mijn comfortzone, deze van Creedence Clearwater Revival en de Midnight Special. En nu, tijd voor een feestje. We gaan een beetje, ja, zullen we een kusjesdans regelen? Wie weet. Ik weet dat Ossie Vianneke en Geert op kop staan. Met deze plaat van Salim Segers en tijd voor een feestje.
1: Er is

Het is tijd voor een feestje en dat gaat onze Johan hier zo dadelijk bouwen. Salem Segers was dat. En deze is er eentje van David van Dijk. Zijn nieuwste plaat. En ik kan het niet geloven. Wel, ik ook niet. Ik loop

0: Onze liefste Aurélie, binnenkort bij ons hier in de studio's van Radio Memory. En Rose of Rosé. Wel, het is tijd voor mij voor afscheid te nemen, Johan. Ik wens je veel plezier met de komende
1: twee
0: uurtjes. Ja, en ik zou zeggen, laat de mensen van genieten. Wij gaan eruit met deze plaats. Een ex-hitschijf, Corina en Bandolera. Ik zeg tot woensdag.

0: onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Johan de Radioman.

4 mei 2026, een achttal minuten na achten. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. Bent u zoet met mij tot 22 uur met Souvenir, Souvenir. Daarnet zijn we begonnen met het nummerke San Francisco van Scott McKenzie. En dat is een nummerke uit het jaartal 1967. Je mag bellen als je een verzoek wilt aanvragen naar de radio. Maar het welbekende telefoonnummer ondertussen 02-6699-660. Kennedy Boulevard nu van Axel Red.

Daarnet was het Depeche Mode met I Feel You. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat we een verzoekje klaarstaan hebben. Ik heb er straks nog eentje voor jullie allemaal. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld. Bij haar mag ik altijd kiezen. Ze dragen het op aan iedereen die ze kent, de luisteraars en medewerkers van de radio natuurlijk. Eentje van Frans Bauer, die heeft er zoveel gemaakt. Ik heb een keer een titel gepakt en deze is de volgende. Een trein naar niemandsland. En als je een trein pakt, ga je altijd ergens terechtkomen waarvoor je betaald hebt natuurlijk.

0: Die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Daarnet was het Victor Laszlo met Pleurer des Rivières. En vandaag heeft het niet opgehouden met regenen, maar geen rivieren natuurlijk. Het instrumentaat voor de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje staan. Of heb klaargelegd voor jullie allemaal. En het is eentje op aanvraag van onze Geert. Geert draagt op, zoals Rooske daarnet aan. Alle mensen die hij kent, luisteraars en medewerkers van Radio Memory. En hij vroeg eentje van Steps en wel degelijk de volgende.

Dat was er eentje van Benny Nijman, al heel wat jaren niet meer bij ons, met het wondermooie. En het gaat altijd over liefde, meestal toch de liedjes. Ik zeg altijd 3 op 4, leven de liefde. En we gaan voort met een souvenirkenu uit het jaartal 1977. Als ik de naam Julie Covington zeg, moet jullie natuurlijk weten over welk liedje het gaat. Het is natuurlijk Don't Cry For Me, Argentina.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

We naderen langzame tijd, zijn van 21 uur. Daarnet was het foto van vroeger van Rob de Nijs. Je mag altijd blijven bellen als je een verzoek wilt aanvragen op het nummer 0266 99 660. Tot de tijd van 21 uur heb ik er nog drie. Rick Astley met Cry for Help. Dan het een van de laatste liedjes die Roy Orbison gezongen heeft als hij nog in leven was. You Got It. En dan eentje van Mieke. Vlinders in je buik. En we zijn er terug na het uitzend. Tot ziens allemaal.

0: is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg het.

middernacht. Een verlaten perron. Je trein staat.